leli khaya amen kuwena wemkhulu amen nakuwena wegogo nobaba nomama nomalume noanti nobuthi nosisi amen nakulaba abancanyana neyiloma zonke zomsakazo ngibabazwa amen.